Tu bon pou sanj Potet nou gen ta tout uni Chéri Tan pan te met Poko vini